0: This is Big FM.
1: It's all about Big FM, Deutschlands biggest beats.
2: Ik wil rondjes draaien.